0: to run.
1: Ik liep tegen lekker, liep ik niet. Aha. Ik liep tegen lekker, liep ik niet. Aha. Ik liep tegen lekker, liep ik niet. Aha.